0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Misschien wel een dag dat je vandaag iets heel leuks gaat doen. Of misschien wordt het wel zo'n dag dat je denkt, ja, deze dag voelt eigenlijk precies hetzelfde zoals al die andere dagen. Tenzij je jarig bent natuurlijk, hè. Want je verjaardag komt maar één keer per jaar voor. En misschien is dat dus vandaag wel. Dan gaan we straks lekker voor jou zingen. Doen we altijd om 7:30. Dus zet die radio dan vast wat harder. En dat gaan we niet alleen doen. Nee, we gaan vandaag natuurlijk nog veel meer leuke dingen doen. Zo komt de Sprookjesboom straks voorbij. We gaan even lekker met z'n allen ontbijten. Ik weet namelijk dat een aantal luisteraars altijd precies klaar voor zitten voor die lekkere ontbijttip. En natuurlijk, ja, ook vandaag weer op donderdag maak je weer kans op een hele leuke prijs. Ik ga nog niet verklappen wat het is, want misschien weet je het eigenlijk al omdat je die andere dagen ook geluisterd hebt. En anders is het gewoon één grote verrassing. Dat is af en toe ook wel weer eens leuk, hè? Maar die grote verrassing van die prijsvraag, die hoor je dan zometeen om, wat is het, ongeveer 7:50 over een klein uurtje. Dus laten we maar eerst eens even iedereen gaan wakker maken. Dat gaan we doen vandaag met muziek van Kinderen voor Kinderen.
3: Ja, daar zijn we weer. Yeah. Doe de warming up.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Oh, ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. En toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht... Misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
0: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat... Dat is weer een heel ander verhaal.

0: Dat was de meidengroep Raak hier op Hallo Kids Radio. En dan wil ik nu eens eventjes richting de superhit van deze week. Die heeft namelijk alles te maken met de Efteling. En is het attractiemuziek? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Want in de Efteling is een nieuwe attractie geopend, namelijk Hoogmoed. Dat is een attractie vlakbij Baron 1898, die achtbaan die zo helemaal zo de grond induikt. En daar zijn 3 torens bij gezet, waarbij je omhoog en naar beneden gaat. En die attractie is een kleine, 2 weken geleden ongeveer geopend. En daar hoorde een liedje bij. Fenne Ramos heeft het liedje gemaakt. Niemand krijgt ons klein en is deze week de superhit.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenne Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.
1: Nog

0: Dat was vrolijke muziek van Bamboo Bill hier op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, nou is het deze week weliswaar de jaren 90 in de ochtendshow van DJ Arnoud, de platenkast. Maar ja, hij is sinds vandaag lekker op vakantie. Dus dat betekent dat ik de laatste twee dagen moet gaan vullen. En nou heb ik een tip gekregen. Toen dacht ik, ja, maar dat is een goed idee. Ja, want deze week is namelijk ook het Songfestival. Afgelopen dinsdag was de eerste halve finale. Vanavond is de tweede halve finale. Ja, en toen had je natuurlijk ook liedjes. Ja, dus ik heb even opgezocht. Liedjes van het Songfestival bijvoorbeeld voor vandaag. En toen dacht ik, ja, dan moeten we die ene draaien. Uit 1998, toen Nederland het hartstikke goed deed. We kwamen op plek nummer 4. Ja, dat was niet genoeg om de beker mee naar huis te nemen. Maar wel om iemand anders de carrière flink omhoog te laten schieten. Sterker nog, ze is daarna zelfs ooit nog een keer teruggegaan. Over wie heb ik het dan? Ik heb het over Edcilia Romley. Zij maakte toen muziek. Het liedje Hemel en Aarde scoorde toen hartstikke goed. Werd dus vierde. Maar ja, dat leverde geen beker op. Maar gelukkig kunnen we met z'n allen nog steeds meezingen. Of nou ja, ik weet niet of ik hem helemaal mee kan zingen, want ik was toen pas 2 jaar oud. Maar misschien dat papa en mama dat wel kunnen. Dus we gaan even terug naar het Songfestival van de jaren 90.

ook. Dat was Job, oftewel DutchTuber hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor die prijsvraag. En het leuke is, ja, dat is een prijsvraag waar een A, B en C antwoord bij hoort. Nou, dat is best wel normaal natuurlijk. Maar deze prijs is hartstikke leuk om te winnen, omdat je namelijk er iets mee kan gaan doen. Ja, het is namelijk... Wacht trouwens, ik moet eerst even terugspoelen. Want het is tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op tickets voor Monkey Town. Ja, is een hele leuke binnenspeeltuin natuurlijk, die op verschillende plekken in Nederland te vinden is. En die tickets die kunnen van jou zijn, tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus let op, de vraag van vandaag gaat als volgt. Wat zit er in een springkussen? Ja, ik weet het, is een gekke vraag, maar het is toch een prijsvraag vandaag. Wat zit er in een springkussen? Is dat A, water? Of is dat B, confetti? Of is dat C, lucht? Dus wat zit er in een springkussen? Nou, als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want als je dat namelijk doet, ja, dan maak je dus kans op die tickets van Monkey Town. Maar ja, die win je dus alleen als je ook even het antwoord ook echt stuurt, hè, naar de studio. Dus via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Over een klein uurtje dan hoop ik een winnaar aan de telefoon te hebben. Dus ja, als jij het goede antwoord weet op die vraag, wat zit er in de springkussen? Nou, dan zou ik dat even insturen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Met vandaag alleen mij, DJ Mayoni. Want DJ Arnold is lekker met vakantie. Hij heeft alleen niet zo'n hele handige week uitgekozen. Want het regent een beetje. Maar ja, laten we hopen dat het volgende week dan wel weer beter wordt. Hè? Ook hier in Nederland. Want ja, hij is niet in Nederland. Hij is namelijk met de auto richting Italië. Laten we hopen dat het daar beter weer is. Dus vandaag alleen mij, DJ Mayoni. Maar wel met dus een leuke plaatkast. Deze week de jaren 90 muziek. Dus heb je nog een tip, papa of mama? Laat het even weten. Dat zou ik leuk vinden. Dat maakt het voor mij toch wel ietsje makkelijker natuurlijk. En deze week ook tickets voor Monkey Town. Alleen vandaag en morgen kan je ze nog winnen. Dus wil je ze winnen? Ja, dan zou ik wel even meedoen met de prijsvraag zometeen. Want ik ga hem namelijk nog herhalen. Dus geen paniek. Als je nu denkt, oh, ik heb de prijsvraag gemist. Oh, ik had zo graag naar Monkey Town gewild. Naar die leuke binnenspeeltuin. Nee, dat is straks dus nog even een keertje een herhaling. En dus straks nog een keer die plaatkast. En trouwens, zometeen nog veel meer. Hè. We gaan ook nog zingen voor de jarigen. We gaan nog het naar schoolalarm laten horen. Of is dat vandaag niet nodig? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Goeie vraag. Mocht het naar schoolalarm vandaag niet nodig zijn, laat het dan even weten. Want ja, dit is typisch zo'n dag dat je denkt, ja, moeten we nou wel naar school of moeten we nou niet naar school? Trouwens, dit zijn dan wel de laatste paar vrije dagen die er dan nog aankomen. Hè? Want na deze week is het gedaan. Dan hebben we volgens mij, als ik goed kijk, zeg ik dat goed op de kalender? Volgens mij is het daarna pas weer kerst. Ja, dat duurt helemaal lang. Nou goed, dus laat maar even weten, naar schoolalarm, moet dat vandaag wel of niet? Oftewel, ben jij vandaag team school? Ja of nee? Stuur dat even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dat is wel handig. En dan weet ik zo meteen of ik hem kan laten staan of niet. Ja, duurt namelijk nog even, want het is nog lang geen kwart of

0: Dat waren de Sprookjesbosbewoners. En ja, die hebben af en toe ook trek.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik weet alleen niet of iedereen in het Sprookjesbos dit ook lekker zou vinden. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord dat Wolf ooit een banaan heeft gehad. Nee, kijk, klein duimpje en rood kapje denk ik wel. En langnek vast en zeker ook, assenpoester ook. Maar ja, ik denk dat Wolf daar niet zo heel veel zin in heeft. En het zou me niks verbazen als heks en reus daar ook niet zoveel trek in hebben. Maar ja, ik ga toch wel een ontbijttip geven met een banaan. Wel met een warme banaan trouwens, want vandaag gaan we maken wentelteefjes. Nou, dat ken je vast wel, dat wordt eigenlijk meestal gemaakt van oud brood. Maar deze versie is dus ook met een gebakken banaan erbij. Nou, wat ga je allemaal doen? Je gaat een banaan in stukjes snijden. Zodat je allemaal van die mooie kleine plakjes hebt. Belangrijk natuurlijk zonder schil, maar dat lijkt me toch stiekem wel een beetje logisch. En we gaan ook dat brood maken. En om een echt goed wentelteefje te maken, heb je een kommetje nodig. Waar een beetje ei in gaat. Een beetje melk en een beetje kaneel. Dat hussel je goed door elkaar. En daar ga je dan als het ware je boterham in dopen. Zodat die lekker zacht wordt. Dat doe je in de pan. Zorg wel dat het in de pan van tevoren een beetje boter is. Want anders blijft je wentelteefje helemaal plakken aan de onderkant. En dat is natuurlijk niet heel handig. Dus nou, dan doe je daar je boterham in. En aan de zijkant ga je je plakjes banaan leggen. Dus niet erbovenop, maar aan de zijkant. Want ja, die pan is natuurlijk groter dan dat er één boterham in kan. Nou, en als die dan ondertussen een beetje warm aan het worden is, dan ga je vanzelf alles omdraaien. Dus het wentelteefje ga je omdraaien. Maar die stukjes banaan ook. Want die worden namelijk ook een beetje zacht. En als het dan helemaal klaar is, dat kun je goed zien vooral aan het wentelteefje. Die gaat een beetje bruin worden. Nou, dan haal je alles uit de pan. En dan kan je dus als het ware je wentelteefje nog mooi gaan versieren. Want dan leg je namelijk de plakjes banaan erbovenop. Je mag er een beetje honing overheen drizzelen. En dan is hij klaar. En dan heb je dus een ontbijttip waar eigenlijk geen suiker in zit. Want ja, honing is natuurlijke suikers, hè? Dat maken de bijtjes. Dus dat is dan toch net een beetje anders dan als je een flinke suikerklont nu had gegeten als ontbijt. Maar volgens mij wel een hele lekkere. En vooral als het een beetje koud is buiten. En ook als het zo een beetje gaat regenen. Ja, dan volgens mij een prima ontbijttip om vaker te gaan doen. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

liedje draaide ik speciaal voor Sven. Want hij is namelijk een hartstikke grote Piet Piraten fan. En het leuke is, ja, dit is dus zijn allernieuwste. Waar zijn die piraten? Maar Piet Piraten heeft natuurlijk veel meer muziek gemaakt. En dat hoor je niet alleen in de ochtendshow, maar natuurlijk ook in het programma De Wereld van Studio 100. Die je elke dag hoort vanaf 3 uur. En het leuke is, ja, Piet Piraten die heeft dit jaar een feestje te vieren. Want zijn serie en de liedjes natuurlijk en al die andere dingen, de leuke dingen die je kan kopen bijvoorbeeld van Piet Piraten, dat bestaat allemaal alweer 25 jaar.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Showtime. Nou, dat is het ook hier bij Hallo Kids Radio, want we gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, ik heb eens even op onze verjaardagskalender gekeken. En natuurlijk gaan we vandaag zingen voor iedereen die jarig is op 14 mei. Waaronder Wouter. Wouter is vandaag alweer 9 jaar geworden. Gefeliciteerd Wouter met die mooie leeftijd. En ik heb nog iemand erop staan. Namelijk Charlotte, die is vandaag alweer 11 geworden. En ik had stiekem alvast even contacten met mama van goh, hè. Zou Charlotte het leuk vinden om gebeld te worden in de ochtendshow? Ook al is het een vrije dag. Nou, toen kreeg ik terug. Ja, Charlotte voelt zich daar inmiddels een beetje te oud voor. Maar we zijn al druk bezig om de kamer te versieren. Nou, toen kreeg ik even een foto van mama Laura. Dat de hele kamer vol hangt met roze vlaggetjes. Dus ja, ik denk dat mocht Charlotte nou wel of niet al wakker zijn, die heeft een hele mooie versiering in de huiskamer hangen. Dus ook Charlotte, voor jou 11 jaar is een hele mooie leeftijd. Geniet ervan, van die hele fijne verjaardag natuurlijk. En dat je dus vrij bent op je verjaardag. Want ja, dat gebeurt niet elk jaar natuurlijk. Gefeliciteerd!

Vrolijke muziek van Jungle Book hier op Hallo Kids Radio. En als ik nou zo naar buiten kijk, hè, dan zie ik bij de studio dat het best wel hard aan het regenen is. Ja, en wat doe je dan op zo'n vrije dag als het te gaan regenen is? Ja, dan hoop ik dat je natuurlijk lekker lang al naar Hallo Kids Radio aan het luisteren bent. En dat je misschien wel even meedoet met de prijsvraag. Want ja, deze week heb ik een hele leuke prijs om weg te geven. Nou, die wel past bij het slechte weer. Ja, want wat is namelijk het verhaal? Deze week maak je kans op tickets voor de binnenspeeltuin Monkey Town. Hartstikke leuk natuurlijk. Die hebben verschillende plekken in Nederland waar je lekker kan spelen. En ja, ik kan je er dus gratis naartoe sturen. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Oké, let op, want de prijsvraag van vandaag ga ik nog een keertje herhalen. Daar komt-ie. De vraag is, wat zit er in een springkussen? Dus nog een keer, wat zit er in een springkussen? Is dat A, water? Of is dat B, confetti? Of is dat C, lucht? Dus wat zit er nou precies in een springkussen? Als je het goede antwoord weet, dan stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan kan je kans maken. Ik moet natuurlijk wel weten dat je het goede antwoord weet. En dat trouwens niet alleen. Ik heb ook je naam nodig en je telefoonnummer, want ik hoop straks iemand te bellen. Nou kan ik alleen wel vertellen. Ja, het is vandaag Hemelvaartsdag, dus ik merk dat iedereen wat later opstaat. Dus als je nou even meedoet met de prijsvraag, dan maak je denk ik veel meer kans om te winnen dan bijvoorbeeld gisteren.

0: Papa.
1: Dat was Kinderen voor Kinderen met misschien wel een liedje wat je wat minder goed kent, maar wel een hele leuke.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, en dan gaan we nu eens even met de Agwa richting de platenkast. DJ Arnoud is inmiddels een paar dagen vrij. Dus dat betekent dat ik deze week nog moet gaan afmaken. En deze week is de liedjes uit de jaren 90. Moet ik eerlijk toegeven, vind ik best wel lastig. Dus ik ben blij dat er af en toe papa's en mama's zijn die mij helpen. En vanochtend kreeg ik ook alweer vroeg een berichtje. En dat was wel een leuk berichtje. Was namelijk van mama Lian. En mama Lian die zei, ja, in de jaren 90 waren er natuurlijk heel veel boybands. En ik was toen heel groot fan van Take That. Kun je daar misschien nog een liedje van draaien? Ja, want we hebben de Backstreet Boys bijvoorbeeld gisteren al gehad. Maar Take That is inderdaad nog niet voorbij gekomen. En mama Lian zou dan graag willen horen Could It Be Magic? Want dat was haar favoriet. Nou, ik heb even opgezocht. Take That, ja, die bestaat officieel nog steeds. Dus het moet wel een liedje zijn uit de jaren 90. En dat is hem, zeker te weten, 1992. Dus het is alweer lang geleden. Maar we kunnen hem zeker draaien nu vanuit de platenkast.

Muziek van Piet Piraat. En dan kreeg ik een berichtje van iemand die graag nog mee wilde doen met de prijsvraag. Maar eigenlijk te laat was opgestaan met de vraag of ik alsjeblieft nog één keer de prijsvraag kon herhalen. Nou ja, eigenlijk vind ik het wel spannend. Want ik wil wel zo meteen iemand kunnen gaan bellen natuurlijk. Maar oké, voor deze ene keer ga ik nog even supersnel de prijsvraag herhalen. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Monkey Town. Een hele leuke binnenspeeltuin. En die tickets kan je winnen, gratis en voor niets, als je het goede antwoord weet op de vraag: wat zit er in een springkussen? Is dat A, water? Is dat B, confetti? Of is dat C, lucht? Dus als jij dat goede antwoord weet, stuur dat nog even supersnel in. Via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want ik wil zo meteen wel iemand aan de telefoon kunnen hebben die het goede antwoord kan geven op de vraag: wat zit er in een springkussen?

0: muziek van Fena Ramos. Hopelijk dat je nu lekker bent wakker geworden. Want zo'n wakker stampliedje met zo'n elektrische gitaar, nou, dat helpt volgens mij wel. En nou is het natuurlijk vandaag geen schooldag. Dus ja, oké, je hoeft niet per se nu al keivroeg wakker te zijn. Maar het is natuurlijk wel leuk als je niet opnieuw in slaap bent gevallen. Als je hebt meegedaan met de prijsvraag. Dus let op, ik ga eens even kijken of ik iemand kan gaan bellen die heeft meegedaan. En dat is natuurlijk best wel spannend. Want misschien dat de telefoon bij jou thuis wel overgaat. Voor dus die tickets van Monkey Town. Want de vraag was niet super moeilijk vandaag. Ging over een springkussen. Nou, duurt wel.
1: Goedendag. Dit is de voicemail.
0: Oh,
1: van...
0: Oh, nee, de voicemail. Oh jee. Ja, het kan natuurlijk ook wel eens gebeuren dat iemand heeft meegedaan zonder dat papa of mama weet dat het telefoonnummer is ingetoetst. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand nu druk aan de tanden poetsen is. Dat hadden we met gisteren met Sophie bijvoorbeeld. Die was druk aan de tanden poetsen terwijl wij aan het bellen waren. Dus ik ga voor de zekerheid nog één keertje bellen. Want ja, dat gebeurt ook wel eens, hè, dat je te laat bij de telefoon bent. Nou, ik ben er bang voor dat nu...
1: Goedendag.
0: Nee, dat dacht ik al. Ai, ai, ai, ai. Nou goed, kan gebeuren natuurlijk. Ja, wat doen we dan in zo'n situatie? Nou, dan gaan we toch eens even kijken wie dan het goede antwoord had. Want ja, kijk, stel je voor, jij zit nu in de buurt van de radio. En je denkt, ja, maar ik heb meegedaan. Mama, waarom neem je de telefoon niet meer op? Papa, waarom doe je dat niet? Dat kan natuurlijk wel eens gebeuren, hè? Dus dan is het wel zo eerlijk om toch eens even te vertellen wie er heeft meegedaan. Nou, ik heb vandaag iemand die heeft meegedaan. Dat is Marie. En Marie is 5 jaar oud. Marie die komt uit, die komt uit Boksmeer. En Marie van 5, die wist het goede antwoord op de vraag. Wat zit er in een springkussen? Is dat A, water, B, confetti of C, lucht? Het goede antwoord is natuurlijk antwoord C. Ja, ja, ja. Ja, in een springkussen zit toch echt lucht? Want ik denk dat springen op water of springen op confetti, dat lijkt me toch een beetje lastig. Dus Marie van 5 uit Boksmeer, van harte gefeliciteerd. Wij gaan ervoor zorgen dat jij binnenkort naar Monkey Town gaat. Naar die hele leuke binnenspeeltuin. En terwijl ik dit vrolijke nieuws vertel, is het inmiddels gestopt met regenen hier bij de studio. En is het zonnetje gaan schijnen. Dus dat is alleen maar extra fijn nieuws. Marie, ik wens je heel veel plezier met deze prijs. En als je nou zit te luisteren en denkt, oh, maar ik had ook graag willen winnen. Ja, dat snap ik natuurlijk helemaal. Maar ja, ik heb maar één winnaar per dag. Dus morgen je laatste kans om dan nog tickets te winnen voor Monkey Town. Want nu gaan we door met het volgende.

Bingo-modus staat er klaar voor. En de vraag is natuurlijk, welk liedje komt eruit? Nou ja, sowieso muziek van Kinderen voor Kinderen. Alleen ja, welk liedje, dat weet ik natuurlijk nog niet. Dus ik ga eens even hard slingeren. Aan die Bingo-modus. Dan moet hij natuurlijk niet van de tafel afvallen, want dat is niet handig. Dan gaat hij stuk. Even kijken hoor. 3, 2, 1 en hoppakee. Oké, spannend. Vandaag gaan we luisteren naar het nummertje 44. Eens even spieken, nummertje 44. Eerst een liedje van Kinderen voor Kinderen. Nou ja, dat zei ik al. Maar dat is het liedje Powercheck. Oh ja, dat ging toch over dat je wat beter moest opletten of overal de lampen aan bleven staan of niet. Volgens mij is het dat liedje. We gaan hem aanzetten nu op Hallo Kids Radio vanuit de Bingo Molen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

0: jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Vandaag hemelvaartsdag. Dus de meesten zijn vandaag lekker vrij. Maar ik heb inmiddels van een ander telefoonnummer een berichtje binnengekregen. Namelijk van de papa van Marie. Die probeerde ik net te bellen voor de prijsvraag. Alleen, wat is nou het verhaal? Ja, de mama van Marie werkt in het ziekenhuis. Dus die moest vandaag gewoon werken. En ze had het telefoonnummer van mama doorgegeven. En ja, die zat inmiddels in de auto. Ja, maar gelukkig had Marie alles gehoord op de radio. Dus ze is super blij dat ze gewonnen heeft. Dat is dan toch wel weer fijn, hè? Dat je op die manier dan toch nog even kan zorgen dat er een berichtje komt naar de studio. Dus Marie, wat fijn om te horen dat je inmiddels weet dat je gewonnen hebt. Ik wens je er alvast heel veel plezier mee met die tickets voor Monkey Town. Want ja, ik ben er zelf als kind ook vaak geweest hoor, in zo'n binnenspeeltuin. Dat vond ik ook altijd erg leuk. En morgen dus de laatste ronde dat je dat kan winnen. En van Marie heb ik een berichtje binnengekregen. Maar ik heb nog wel meerdere berichtjes binnengekregen. Zo heb ik bijvoorbeeld een berichtje binnengekregen van Maxime. Die gaat vanavond bij opa en oma logeren. En hij is nu druk bezig met zo'n koffer inpakken. Ja, ja, Maxime, dan ben ik wel benieuwd. Wat neem je dan allemaal wel niet mee naar opa en oma? Of misschien ga je wel langer daar blijven slapen. Kan natuurlijk ook, hè, dat het meer dan één nachtje is. Want dan moet je misschien ook wel een leuk spelletje meenemen. Of je favoriete knuffel en je favoriete pyjama zijn natuurlijk ook belangrijk. Dus Maxime, succes nog even met die koffer inpakken. En veel plezier alvast straks bij opa en oma. En ik kreeg ook nog een ander berichtje van Stef en Sophie. En Stef en Sophie gaan vandaag naar de dierentuin. Alleen, ja, er werd mij wel gevraagd. Mayoni, bij ons regent het nu nog. Gaat die regen nog een keer stoppen? Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Nu hier bij de studio is het gestopt. Dus Stef en Sophie, ik hoop dat het bij jullie nu ook het geval is. Maar er wordt wel veel regen voorspeld vandaag. Ja, sorry. Hey, dit is de ochtend. Misschien een parapluutje meenemen? Dat kan wel bij een dierentuin, toch?

Muziek van Huntrix uit die hele gave film, hè? En ik was eens even aan het opzoeken. Maar die film is pas een jaar oud. Ja, ja, voor mijn gevoel hebben we al veel langer deze leuke liedjes op de radio van Huntrix. En ook van, nou ja, hè, van de Sasha Boys met Soda Pop. Maar de film is dus pas een jaar oud. Er komt een deel 2 aan. Wel pas in 2029, dus dat duurt nog even. Maar goed, aan de andere kant, het is wel leuk dat we nu dan nog steeds kunnen genieten van die leuke liedjes. Zeg, als je nu naar de klok kijkt, dan zie je dat het normaal gesproken tijd was geweest om iedereen naar school te gaan sturen. Maar ja, het is vandaag Hemelvaartsdag, dus zover ik weet is dat voor iedereen lekker een vrije dag. Wel met heel veel regen vandaag, dus dat is een beetje balen. Maar goed, je kan natuurlijk ook vandaag hartstikke veel leuke dingen doen binnen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hut bouwen midden in de huiskamer? Of misschien ga je wel ergens naartoe, naar een binnenspeeltuin. Of misschien ga je wel naar de bioscoop. Ja, dat is ook leuk natuurlijk. Of misschien ga je wel lekker langs bij opa en oma. Dus dat naar schoolalarm heb ik dus niet nodig. Maar ik dacht misschien wel, is het leuk om dan toch iets te doen met een soort klein alarmpje. Dat we dan bijvoorbeeld gewoon doen, hoera, we zijn vrij! Is dat een idee? Ja, toch? Ik bedoel, dat is wel leuk. Dan weet even iedereen dat je vandaag lekker vrij bent. En waarschijnlijk morgen dan dus ook nog. Dus dat je dan 4 dagen weekend hebt. En mocht papa of mama dat even zijn vergeten, dan is dit een hele goede reminder. Oké, komt-ie. Met z'n allen, hè? 3, 2, 1, we zijn...

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De keizer in zijn naki. Ik hoor hem nu en ik denk ineens, oh ja, ik had pas een berichtje binnengekregen van een mama. Namelijk, ik heb me even bijgezocht, de mama van Tobias. En Tobias is pas 3 jaar, maar die moest altijd heel hard lachen als hij het blote pillenmuziekje hoorde op de radio. Maar ja, ze wisten niet hoe het liedje heette. En toen ben ik zelf ook even gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet precies welk liedje jullie bedoelen. Maar nu hoor ik deze, keizer in zijn naki, en ik denk, hey. Volgens mij bedoelden ze deze. Dus ik heb meteen mama van Tobias even een berichtje gestuurd. En ik ben benieuwd of dit inderdaad het liedje was wat ze zochten. Want ja, we hebben natuurlijk heel veel bekende grote hits op de radio. We hadden net bijvoorbeeld al Kinderen voor Kinderen. Huntrix kwam voorbij. K3 kwam voorbij. Maar ja, af en toe hoor je ook hele leuke liedjes voor kinderen of voor ouders die je misschien wat minder goed kent. En als je nou een keertje wil weten, net zoals de mama van Tobias, hoe een liedje heet, mag je dat gewoon even vragen. Via Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail vinden we helemaal niet erg. En via diezelfde manier kan je natuurlijk nu ook een liedje aanvragen. Want misschien dat je denkt, ja, ik ben vandaag lekker vrij. Ik zou wel een leuk liedje willen horen waar ik lekker op kan dansen. Nou, dan kan dat zeker. Stuur hem even in via de Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail. En ik heb bijvoorbeeld al een verzoekje klaarstaan van Max.

0: Dat was de meidenband Bliss hier op Hallo Kids Radio. En nou is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Altijd leuk natuurlijk om naar te luisteren. Soms wil hij wel vertellen waar het over gaat, soms ook weer niet. Dus ja, ik heb het toch even moeten vragen. Sprookjesboom, ja, het is vandaag een lekkere vrije dag voor iedereen. Hemelvaart, gaan we het dan ook hebben over iets van de vakantie of een vrije dag of iets in die geest? En toen zei Sprookjesboom, nou ja, daar moet ik even over nadenken, maar... Heb je toevallig iemand waarvan je denkt, nou, die moet er zeker in voorkomen? En toen dacht ik, ja, ik heb al lang geen verhaaltje meer gehoord over de reus. Dus dat vind ik al een goed idee. Dus Sprookjesboom, die heeft het even genoteerd. Dus die zei, nou, dat kan ik in ieder geval gaan regelen. Dus zometeen even geen muziek op de radio, maar een verhaaltje van Sprookjesboom.
1: Op uw plaatsen!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help! Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
2: Lukt het niet?
1: Nee. Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
2: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
1: Ja.
2: 1, 2.
1: Wat? Hij is leeg. Baf. Ik ga iemand anders eten.
2: En wat moet ik dan met die klok?
1: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
3: Is hij weg?
2: Ja. Hoezo?
3: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
2: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
3: Nee, geef terug.
2: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
3: Oh, nee. Waar is de klok?
4: Gestolen door de reus.
5: Wat is hier aan de hand?
3: De reus heeft de klok gestolen.
4: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
5: Zei hij dat?
4: Ja.
5: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
3: Afgesproken.
5: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
2: Amai, zo sterk als een reus.
5: Dan kan jij me helpen.
2: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hoogheid.
5: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
2: ja?
5: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
2: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
5: Er tegenaan duwen natuurlijk.
2: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
5: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
2: Amai, dat is een goed idee.
5: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
4: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assenpoester zei.
3: Wat een goed plan van haar.
4: Ja.
5: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
2: Ja.
5: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
2: Ja, ja, ja.
5: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
2: Aha.
5: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
2: Vooruit, ja.
4: Kom op, duwen.
3: Ja. Oh, zwaar.
5: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja.
5: Bijna goed, reus. Nog zo'n klein stukje maar.
2: Amai.
5: Of ben je soms moe?
2: Nee, natuurlijk niet.
5: Nou, kom op dan.
2: Ja.
4: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
3: Ja, dat is goed.
4: Dat was een goed plan van Assenpoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
3: Oké.
2: Ja.
5: Stop! Ho maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja. Waar is mijn klok?
5: Geen idee.
2: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? Dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
5: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
2: Ja, zal ik het terugschuiven?
5: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
2: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
5: Fijn, dankjewel hoor.
2: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was de meidengroep Raak hier op Hallo Kids Radio. En dan wil ik nu eens eventjes richting de superhit van deze week. Die heeft namelijk alles te maken met de Efteling. En is het attractiemuziek? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Want in de Efteling is een nieuwe attractie geopend, namelijk Hoogmoed. Dat is een attractie vlakbij Baron 1898, die achtbaan die zo helemaal zo de grond induikt. En daar zijn 3 torens bij gezet, waarbij je omhoog en naar beneden gaat. En die attractie is een kleine, 2 weken geleden ongeveer geopend. En daar hoorde een liedje bij. Fenna Ramos heeft het liedje gemaakt. Niemand krijgt ons klein en is deze week de superhit.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

Ja, bij Hallo Kids Radio draaien we natuurlijk verschillende leuke liedjes. En ook af en toe komt daar een top 40 liedje van voorbij. Maar nu ja, is het tijd om die liedjes allemaal even als het ware in de koelkast te zetten. Want we gaan zometeen namelijk naar het volgende programma. Het peuteruurtje van 9 tot 10 hoor je dat bij Hallo Kids Radio. Met allemaal liedjes voor de allerkleinste. Altijd leuk om naar te luisteren. Met bijvoorbeeld, wat dacht je, hè? Nijntjes komt voorbij. Cowboy Billy Boom. Bollo de Beer. Dirk Schelen. Maar ook Mikey en Molly komen voorbij. En Woezel en Pip. En natuurlijk nog veel meer leuke artiesten. Speciaal voor de kleinste kids. Nou, voor nu wens ik je heel veel plezier, want ja, de ochtendshow zit er helaas op. Maar morgen kan je natuurlijk weer luisteren, want dan maak je ook weer kans op tickets voor Monkey Town. Voor die hele leuke binnenspeeltuin. Dus ik hoop dat je morgenochtend de radio weer aan hebt staan. Want dan hoor je natuurlijk ook een spiksplinter nieuwe prijsvraag. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag en wie weet tot morgen.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio. Nee.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: shuttle of de brommer.
1: Ja, maar dan moet hij wel een helm op.
2: Hoi, ik ben Jan van Mini Disco en je luistert naar het peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je onze liedjes hier ook voorbij komen.

0: Dan kent jij jou superleuk. Groetjes, Kas.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: goud. De tovertuin ontwaakt en iedereen heeft weer zin in een fijne nieuwe dag. Nou, bijna iedereen. Pip lijkt niet zo heel erg blij.
1: Ah, Pip, goedemorgen. Is het fijn buiten?
2: Nee, het is niet fijn buiten zo alleen en er is ook niks leuks te doen vandaag.
1: Ah, jawel joh, we gaan lekker tekenen. Daar heb ik echt zin in.
2: Nou, ik niet. Woezel, schiet nou eens op. Hey, ben je nou klaar? Ik wil naar buiten.
1: Nee, nog even. Het gaat zo goed. Huh? Ik ga er zo nog een maken.
2: Woezel, ik wil dat je mee naar buiten komt.
1: Ja, straks. Echt. Eerst nog even wat blauw hier.
2: Nee, nu.
1: Hey. Hey, Pip. Kijk nou wat je doet, stommerd.
2: Oh, dat doet pijn. Dat ga ik aan tante vertellen.
1: Oei.
3: Pipje, wat is er?
2: Woezel heeft me geduwd. Heel hard. Ik viel zo op de grond. En toen werd hij ineens ook nog heel boos.
3: Nou ja, zeg. Dat kan niet. Woezel, kom eens hier. Woezel, heb je Pip een harde duw gegeven? Wat zeg je? Kun je niet meer praten? Je mag niet duwen, Woezel. Zeg sorry tegen Pip.
1: Ik heb altijd de schuld.
3: Woezel, je bent een stout hondje. Je gaat naar je hok en je blijft binnen totdat je sorry hebt gezegd.
2: Nou.
3: Nou, eerst duwen en dan geen sorry zeggen. Nou.
2: Visje, tante Perenboom was heel boos op Woezel. Ze heeft hem een stout hondje genoemd. Ja, want Woezel had mij heel hard geduwd en dat mag niet. Woezel was boos op mij, snap je? Nou ja, Visje, eigenlijk was ik ook best een beetje gemeen tegen Woezel. Oh, Visje, wat moet ik doen? Woezel is wel mijn beste vriend. Ja, Visje, je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik doen. Tante, ik moet je wat zeggen. Ik heb net niet alles verteld. Ik was eigenlijk ook niet zo aardig voor Woezel.
3: Oh, hoezo?
2: Nou, kijk, tante, ik was heel boos. En toen heb ik zijn hele mooie piratentekening kapot gemaakt. En toen kregen we ruzie.
3: Pipje toch.
2: Woezel! Woezel, kom nou, het spijt me. Ik was gemeen.
1: Pip, sorry van het duwen. Zijn we nog beste vriendjes?
2: Ja, tuurlijk! Allerbeste vriendjes! Oh, Woezel!
1: Oh, Pip!
0: Woezel en Pip zijn de allerbeste vriendjes. Ook als ze even een keertje ruzie hebben. Altijd snel weer goed maken, jongens. Dan komt alles weer goed.

je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En nog veel meer speelgoed op de grond.

0: Waar het hoort, op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Oh, wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ons meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
1: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
1: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
1: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een daar.
4: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken.
4: Eten.
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
5: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
5: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
1: Psst! Wolf!
5: Huh?
1: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de anderen, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
1: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
6: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
7: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
7: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
1: Eigen schuld. Hele dikke bult.
7: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
1: Oh nee, we blijven je heus eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
1: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel in het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio. Nog

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Spelletjesdag. Vandaag is de grote dag. Het is Spelletjesdag in de Tovertuin. Woezel en Pip willen heel graag winnen, maar ze zijn vast niet de enige.
1: Woezel, heb jij het al gevonden?
2: Nee, maar we moeten nu echt gaan hoor, anders komen we te laat.
1: Ja, maar waar is mijn hartebandje dan? Zonder mijn hartebandje kan ik niet winnen.
2: Maar dan begint Spelletjesdag zo zonder ons, Pip.
1: Miauw.
2: Veerpoes.
3: Miauw. En, zijn jullie klaar?
2: Ik wel hoor, maar Pip zoekt nog steeds naar haar hartebandje. Anders kan ze niet winnen.
1: Ik kan heus wel winnen hoor, ook zonder mijn hartebandje.
4: Nou, hup, schiet op. We gaan.
5: Daar zijn jullie, Woezel, Pip en Buurpoes. Welkom op de Spelletjesdag. Ga maar alvast klaarstaan en luister goed. Vandaag gaan we 3 spelletjes doen. En de winnaar krijgt een grote prijs. Spelletje 1 is de Tovertuinrace. Wie het eerst bij de regenboog is, heeft gewonnen. En Vlindertje geeft het

0: lekker slim hoor, Woezel. Met je flaporen.
1: Sorry, Pip, maar anders had ik echt wel gewonnen.
2: Woezel, Pip en Buurpoes. Spel 2 is boomstam lopen. Wie het snelst aan de overkant is, heeft gewonnen. Let wel op dat je niet in het water valt.
3: Oh ja, ja, dat kan ik. Ik wil eerst, mag ik eerst? Woef, woef, woef. Ja, Woezel, je kan het.
1: Oh, Woezel, gaat het?
3: Wow, wow, wow.
2: Oh.
1: Oh, daar ben je.
4: Ik heb lekker gewonnen.
5: Gewonnen, gewonnen.
4: Ja.
6: Beste deelnemers. Oh ja, daar zijn jullie. Woezel, Pip en Buurpoes. Ik heb net 3 stokjes begraven. Wie het eerst zijn stokje vindt, heeft gewonnen. Goed zo. Klaar om te graven?
3: Of... ja!
1: Huh?
3: Ja, ik heb hem! Ik heb gewonnen!
1: Huh? Je hebt al gewonnen hoor, Woezel.
3: Maar ik ruik nog iets. Hier beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Huh? Mijn prachtige hartenbandje.
4: Oh, Woezel. Wat ben je toch een knappe speurneus. Mwah.
7: Nou, iedereen heeft erg zijn best gedaan. En de winnaar van Spelletjesdag is... Buurpoes.
8: Ja.
9: Kijk ze alle 3 stralen. Buurpoes heeft Spelletjesdag gewonnen. Woezel is de beste stokjesgraver. En Pip? Pip is het allergelukkigst met haar hartebandje.
2: Bravo!
9: Goed gedaan, jongens.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Oh.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer! En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oeh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, oh. En ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het gaat al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ja, mooi. Ja, dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
8: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
8: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Oh, hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
8: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst, je mond.
8: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
8: Hé, ja.
10: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
4: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
10: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van dat kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sophia.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.
1: Nog

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: schreien. Sst. 1, 2, 3. Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Artie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo?

0: Nou, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

enorme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een Roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
2: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
3: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
2: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
3: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
2: Kan dat geen kwaad?
3: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
3: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
4: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
4: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
5: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
4: En toch wil ik het weten.
5: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

eens op, zeg. Ik moet er zelf van gapen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was
1: echt maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreeuw. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een visserse-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Tjonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja, zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee, nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet. Maar
3: ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms. Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet.
0: Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw... die er verbijsterd naar stond te luisteren.

0: Ja, toen heb ik er weer in zee gekieperd.
1: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
2: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de heilbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
0: Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug. Je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Nog geen tel later kwam de heilbot aangezwommen.
3: Een wens? Wat voor wens?
0: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
3: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
2: De heilbot verdween weer in zee, die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat al weer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, alla, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo anderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot, prins daar in de zee, kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja, nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en houten couture.
2: Oh, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kolkende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die helbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
3: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben. Ik vraag die helbot niks meer.
3: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt me!
2: Zeg het maar! Wat wil ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders moet ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lekkere.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Kids Radio is echt super.
8: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
9: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
10: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
11: Dit is Hallo Kids Radio.

0: roman.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat was helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
1: All right.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, Wanman, Sion.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: zijn weer terug. Hallo. Wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja, eigenlijk ook.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje. Ja.
1: Een feestje.
0: Ja, jongens en meisjes.
2: Radio Super de Puper, leuk.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: precies.
1: Alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: so don't call me up.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.